0: be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots.
1: Dat ge aan Gurm Clo er radio in Liffe. Wat je die aan agran hier genoeg daar een Gurm Clo er radio in Liffe. Shape.kfm. Om moet wacht ke aan Theo Parish genoeg daar aan hem these roots. Kan die niet sound signature. Ook van Lynn bio en shot er radio in Liffe. An Gurm Clo. Die de hoortwijze dag.